0: Hey!
1: Yeah! Ja!
2: Aber eine Schnauze, eine Schnauze.
3: Nou, wat een leuk nummer.
4: U was een fantastisch publiek. We komen graag nog eens terug volgend jaar. En Jo, tellen.
5: We gaan nog eentje nummer één nummer doen. Het is een reggae nummer. Dat is een nummer die we eigenlijk normaal alleen maar op festivals doen. Maar dit is echt een festivalsfeer, dus... Het is een reggae.